0: kalwa shimbe shamo rang kwa fi
1: yashu
2: nye sanjur jikshin wudi rang de doya
0: les kopin la